0: op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In het noordoosten van Myanmar zijn rond het middaguur meer dan 45 mensen om het leven gekomen door een explosie in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meerdere gebouwen raakten zwaar beschadigd. Volgens ooggetuigen raakten 74 mensen gewond. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. Afgelopen vrijdag en het weekend kwamen op meerdere plaatsen in Nederland en België zware onweersbuien voor. Met wateroverlast, stroomuitval, schade aan auto's en kassen en hagelstenen tot 6 centimeter. In België raakten op een festival mensen gewond door hagel. Komende dagen blijft het wisselvallig met buien, afkoeling en temperaturen rond 20 graden. De politie heeft reacties op Instagram en Facebook uitgezet na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een gewelddadige aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist op 19 mei. Daarbij werd een 30-jarige man aangehouden. Er wordt onderzoek gedaan naar het geweld dat bij de aanhouding is gebruikt. De man is inmiddels vrijgelaten. In de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba trainen jonge modellen voor een internationale carrière. Zuid-Soedan geldt als belangrijke talentenbron in de modewereld, met bekende namen als Alek Wek en Anok Yai. Strenge Europese visumregels maken het Afrikaanse modellen echter moeilijker om deel te nemen aan buitenlandse modeshows, waardoor veel toelatingsaanvragen worden afgewezen. Het weerbericht. De buien verlaten het land en daarna volgt een droge nacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Maandag start vrij zonnig. Later zijn er steeds meer stapelwolken en lokaal komt een bui voor. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: heeft ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM. Of kamerbreed stereo.
2: Zo, maar dat klinkt prettig.
1: Hits Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower past? Misschien is adverteren bij Hitspower...

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In het noordoosten van Myanmar zijn rond het middaguur meer dan 45 mensen om het leven gekomen door een explosie in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meerdere gebouwen raakten zwaar beschadigd. Volgens ooggetuigen raakten 74 mensen gewond. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. Afgelopen vrijdag en het weekend kwamen op meerdere plaatsen in Nederland en België zware onweersbuien voor. Met wateroverlast, stroomuitval, schade aan auto's en kassen en hagelstenen tot 6 centimeter. In België raakten op een festival mensen gewond door hagel. Komende dagen blijft het wisselvallig met buien, afkoeling en temperaturen rond 20 graden. De politie heeft reacties op Instagram en Facebook uitgezet na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een gewelddadige aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist op 19 mei. Daarbij werd een 30-jarige man aangehouden. Er wordt onderzoek gedaan naar het geweld dat bij de aanhouding is gebruikt. De man is inmiddels vrijgelaten. In de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba trainen jonge modellen voor een internationale carrière. Zuid-Soedan geldt als belangrijke talentenbron in de modewereld, met bekende namen als Alek Wek en Anok Yai. Strenge Europese visumregels maken het Afrikaanse modellen echter moeilijker om deel te nemen aan buitenlandse modeshows, waardoor veel toelatingsaanvragen worden afgewezen. Het weerbericht. De buien verlaten het land en daarna volgt een droge nacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Maandag start vrij zonnig. Later zijn er steeds meer stapelwolken en lokaal komt een bui voor. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In het noordoosten van Myanmar zijn rond het middaguur meer dan 45 mensen om het leven gekomen door een explosie in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meerdere gebouwen raakten zwaar beschadigd. Volgens ooggetuigen raakten 74 mensen gewond. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. Afgelopen vrijdag en het weekend kwamen op meerdere plaatsen in Nederland en België zware onweersbuien voor. Met wateroverlast, stroomuitval, schade aan auto's en kassen en hagelstenen tot 6 centimeter. In België raakten op een festival mensen gewond door hagel. Komende dagen blijft het wisselvallig met buien, afkoeling en temperaturen rond 20 graden. De politie heeft reacties op Instagram en Facebook uitgezet na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een gewelddadige aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist op 19 mei. Daarbij werd een 30-jarige man aangehouden. Er wordt onderzoek gedaan naar het geweld dat bij de aanhouding is gebruikt. De man is inmiddels vrijgelaten. In de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba trainen jonge modellen voor een internationale carrière. Zuid-Soedan geldt als belangrijke talentenbron in de modewereld, met bekende namen als Alek Wek en Anok Yai. Strenge Europese visumregels maken het Afrikaanse modellen echter moeilijker om deel te nemen aan buitenlandse modeshows, waardoor veel toelatingsaanvragen worden afgewezen. Het weerbericht. De buien verlaten het land en daarna volgt een droge nacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Maandag start vrij zonnig. Later zijn er steeds meer stapelwolken en lokaal komt een bui voor. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Nederlands en wat top 40. Dat is Hitspower FM.
1: Meisjes met rode haren, die kunnen kussen.
0: Hitspower FM.
2: Tot straks, na de commercials.
3: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
4: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
5: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
6: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
7: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
8: Radionet met een D.
7: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
5: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In het noordoosten van Myanmar zijn rond het middaguur meer dan 45 mensen om het leven gekomen door een explosie in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meerdere gebouwen raakten zwaar beschadigd. Volgens ooggetuigen raakten 74 mensen gewond. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. Afgelopen vrijdag en het weekend kwamen op meerdere plaatsen in Nederland en België zware onweersbuien voor. Met wateroverlast, stroomuitval, schade aan auto's en kassen en hagelstenen tot 6 centimeter. In België raakten op een festival mensen gewond door hagel. Komende dagen blijft het wisselvallig met buien, afkoeling en temperaturen rond 20 graden. De politie heeft reacties op Instagram en Facebook uitgezet na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een gewelddadige aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist op 19 mei. Daarbij werd een 30-jarige man aangehouden. Er wordt onderzoek gedaan naar het geweld dat bij de aanhouding is gebruikt. De man is inmiddels vrijgelaten. In de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba trainen jonge modellen voor een internationale carrière. Zuid-Soedan geldt als belangrijke talentenbron in de modewereld, met bekende namen als Alek Wek en Anok Yai. Strenge Europese visumregels maken het Afrikaanse modellen echter moeilijker om deel te nemen aan buitenlandse modeshows, waardoor veel toelatingsaanvragen worden afgewezen. Het weerbericht. De buien verlaten het land en daarna volgt een droge nacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Maandag start vrij zonnig. Later zijn er steeds meer stapelwolken en lokaal komt een bui voor. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: luister.
1: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
2: Hits Power FM.
1: Hits Power FM.
3: Denk ik nou over de keuzes die ik in mijn jonge leven heb gemaakt. Ik wil niet zeggen dat ik spijt heb, maar het blijft mij achtervolgen.

0: Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM.
1: Op de maatkrant van die generatie webstations. Luister dan naar de grootste van de regio.
0: Hits Power FM.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Colombia is op de verkiezingsdag geen nieuwe president gekozen. De rechtspopulistische De La Espriella en de linkse Cepeda gaan door naar de tweede ronde. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door president Petro. De La Espriella kreeg ongeveer 500.000 stemmen meer dan Cepeda. De tweede ronde is op 21 juni. Op de A4 bij de grens met België is in de nacht een dodelijk ongeluk gebeurd. Iemand is aangereden en overleden. De snelweg richting Antwerpen is vanaf knooppunt Markiezaad tot Zandvliet afgesloten voor onderzoek. Ook de Oude Dijk in Ossendrecht is dicht. Verkeer richting België wordt omgeleid via Hazeldonk. In de Italiaanse provincie Cuneo zit een gewonde 20-jarige speleoloog vast in de Grotta dei Cinghiali Volanti op 120 meter diepte. Een rotsblok viel op zijn voet. Reddingswerkers zijn ter plaatse, maar moeten de grot op sommige plekken breder maken. De evacuatie is complex en duurt waarschijnlijk nog enkele uren. De politie heeft de reacties op Instagram en Facebook uitgezet na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist. De aanhouding gebeurde op 19 mei na een melding van vernieling en bedreiging met een mes. De zaak en het politieoptreden worden onderzocht. De aangehouden man is weer vrij. Het weerbericht. Vrij zonnig. Later steeds meer stapelwolken en lokaal komt er een bui voor. De temperatuur stijgt naar 20 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet.
6: RadioNet met een D.
5: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Op de A4 bij de grens met België is in de nacht een dodelijk ongeluk gebeurd. Iemand is aangereden en overleden. De snelweg richting Antwerpen is vanaf knooppunt Markiezaad tot Zandvliet afgesloten voor onderzoek. Ook de Oude Dijk in Ossendrecht is dicht. Verkeer richting België wordt omgeleid via Hazeldonk. In Colombia is op de verkiezingsdag geen nieuwe president gekozen. De rechtspopulistische De La Espriella en de linkse Cepeda gaan door naar de tweede ronde. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door president Petro. De La Espriella kreeg ongeveer 500.000 stemmen meer dan Cepeda. De tweede ronde is op 21 juni. De politie heeft de reacties op Instagram en Facebook uitgezet na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist. De aanhouding gebeurde op 19 mei na een melding van vernieling en bedreiging met een mes. De zaak en het politieoptreden worden onderzocht. De aangehouden man is weer vrij. In de Italiaanse provincie Cuneo zit een gewonde 20-jarige speleoloog vast in de Grotta dei Cinghiali Volanti, op 120 meter diepte. Een rotsblok viel op zijn voet. Reddingswerkers zijn ter plaatse, maar moeten de grot op sommige plekken breder maken. De evacuatie is complex en duurt waarschijnlijk nog enkele uren. Het weerbericht. Vrij zonnig. Later steeds meer stapelwolken en lokaal komt er een bui voor. De temperatuur stijgt naar 20 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
1: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Filmpje Radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
1: Het TBS-systeem in Nederland zit steeds verder vast, blijkt uit cijfers van TBS Nederland. Klinieken namen vorig jaar 118 nieuwe patiënten op, 28% minder dan het jaar ervoor. De wachtlijst steeg tot 261 personen. De gemiddelde behandelduur liep op tot 10 jaar. Het tekort aan vervolgplekken vertraagt uitstroom verder. Voormalig EO-presentator Menno Helmoes is op 64-jarige leeftijd overleden aan kanker, meldt de Omroep. Helmoes werkte sinds 1992 bij de EO als eindredacteur en presentator van programma's als Omega, Man-Vrouw en Helpdesk Live. Hij stond ook samen met zijn vrouw aan het hoofd van de evangelische beweging Vineyard Benelux. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend radar- en commandocentra van Iran bij de straat van Hormuz aangevallen, na het neerhalen van een Amerikaanse drone. Twee Iraanse drones zijn uitgeschakeld. De installaties staan bij Goruk en op Keshem. Iran zegt een Amerikaanse basis te hebben aangevallen. Beide landen schenden het in april afgesproken staakt-het-vuren. De Oranjevrouwen staan bovenaan in de WK-kwalificatie en spelen vrijdag in Cork tegen Ierland en dinsdag 9 juni thuis tegen Polen. Onder andere Van Domselaar en Miedema ontbreken, maar 5 ervaren speelsters keren terug. Door goede resultaten tegen Frankrijk is directe plaatsing dichtbij. Beide duels zijn live te volgen via de NOS. Het weerbericht. Vrij zonnig. Later steeds meer stapelwolken en lokaal komt er een bui voor. De temperatuur stijgt naar 20 tot 24 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt.

achterliet. Ja, goedemorgen luisteraars. Je hoorde natuurlijk Wiltura, hopeloos. We gaan verder met Louis Capaldi. How do I miss somebody? Dit is Joop de Graaf. Hits Power FM op de maandagmorgen. Ik zou zeggen welkom en blijf luisteren.

Ja, welkom op deze maandagmorgen, de zonnige maandagmorgen. 1 juni alweer, 2026. Dit is Joop de Graaf in de morgen op Hits Power FM.

Switch Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM.

0: Haas, Nederlands en wat top 40. Dat is Hits Power FM.
1: Meisjes met rode haren, die kunnen kussen.
0: Hits Power FM. Tot straks, na de commercials.
2: Meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
3: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
4: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
5: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
6: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
7: Radionet met een D.
6: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
4: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonneluxe producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
2: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power.

0: Nightback.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Voormalig EO-presentator Menno Helmoes is op 64-jarige leeftijd overleden aan kanker, meldt de Omroep. Helmoes werkte sinds 1992 bij de EO als eindredacteur en presentator van programma's als Omega, Man-Vrouw en Helpdesk Live. Hij stond ook samen met zijn vrouw aan het hoofd van de evangelische beweging Vineyard Benelux. Het TBS-systeem in Nederland zit steeds verder vast, blijkt uit cijfers van TBS Nederland. Klinieken namen vorig jaar 118 nieuwe patiënten op, 28% minder dan het jaar ervoor. De wachtlijst steeg tot 261 personen. De gemiddelde behandelduur liep op tot 10 jaar. Het tekort aan vervolgplekken vertraagt uitstroom verder. De Oranjevrouwen staan bovenaan in de WK-kwalificatie en spelen vrijdag in Cork tegen Ierland en dinsdag 9 juni thuis tegen Polen. Onder andere Van Domselaar en Miedema ontbreken, maar 5 ervaren speelsters keren terug. Door goede resultaten tegen Frankrijk is directe plaatsing dichtbij. Beide duels zijn live te volgen via de NOS. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend radar- en commandocentra van Iran bij de straat van Hormuz aangevallen, na het neerhalen van een Amerikaanse drone. 2 Iraanse drones zijn uitgeschakeld. De installaties staan bij Goruk en op Qasem. Iran zegt een Amerikaanse basis te hebben aangevallen. Beide landen schenden het in april afgesproken staakt het vuren. Het weerbericht. Vrij zonnig. Later steeds meer stapelwolken en lokaal komt er een bui voor. De temperatuur stijgt naar 20 tot 24 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
2: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.
3: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: Letter hard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7.
0: Online.
1: It's Power FM.
2: Is ook zo'n maatland van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio.
0: It's Power FM.

0: dag was nog vroeg, de klok die weer sloeg. Een vogel nog klein op mijn raamkozijn.
1: De zon die schijnt zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein.
0: Toch is er nog meer,
1: toch is er veel meer.
0: Ik weet

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De vraag naar in Nederland gemaakte producten is vorige maand sterk gestegen, blijkt uit cijfers van Navy. Vooral de chemiesector groeide flink, mede door onzekerheid in het Midden-Oosten. Bedrijven bouwen voorraden op en levertijden zijn langer. Ook investeringen in datacenters en de chipindustrie dragen bij aan de groei van de industrie. Bij een explosie en brand in een raketfabriek van Hanwha Aerospace in de Zuid-Koreaanse stad Daejeon zijn 5 mensen om het leven gekomen. 2 mensen raakten gewond, van die 1 ernstig. De oorzaak is nog onbekend. Het vuur kon moeilijk worden bestreden omdat plattegronden van de fabriek zijn aangemerkt als staatsgeheim. Een nieuwe genoomtest kan ervoor zorgen dat vrouwen met hormoonpositieve borstkanker minder vaak onnodig chemotherapie krijgen. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek met ruim 4000 vrouwen tussen de 40 en 60 jaar. De test werkte ook bij jongere vrouwen. In Nederland worden al vergelijkbare testen toegepast en vergoed sinds vorig jaar. Buslijn 666 rijdt vanaf deze zomer weer naar het Poolse hel. 3 jaar geleden werd het lijnnummer gewijzigd na christelijk protest. Maar Flixbus voert het opnieuw in als marketingstunt. Hel ligt op een schiereiland in Pommeren en trekt toeristen. De route van Krakau via Warschau en Gdansk duurt ruim 13 uur. Het weerbericht. Vrij zonnig. Later steeds meer stapelwolken en lokaal komt er een bui voor. De temperatuur stijgt naar 20 tot 24 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan. Op Hits Power FM.
1: Of kamerbreed stereo.
2: Zo, maar dat klinkt pittig.
3: Hits Power FM.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Bij een explosie en brand in een raketfabriek van Hanwha Aerospace in de Zuid-Koreaanse stad Daejeon zijn 5 mensen om het leven gekomen. 2 mensen raakten gewond, van die 1 ernstig. De oorzaak is nog onbekend. Het vuur kon moeilijk worden bestreden omdat plattegronden van de fabriek zijn aangemerkt als staatsgeheim. De vraag naar in Nederland gemaakte producten is vorige maand sterk gestegen, blijkt uit cijfers van Navy. Vooral de chemiesector groeide flink, mede door onzekerheid in het Midden-Oosten. Bedrijven bouwen voorraden op en levertijden zijn langer. Ook investeringen in datacenters en de chipindustrie dragen bij aan de groei van de industrie. Buslijn 666 rijdt vanaf deze zomer weer naar het Poolse Hel. 3 jaar geleden werd het lijnnummer gewijzigd na christelijk protest. Maar Flixbus voert het opnieuw in als marketingstunt. Hel ligt op een schiereiland in Pommeren en trekt toeristen. De route van Krakau via Warschau en Gdansk duurt ruim 13 uur. Een nieuwe genoomtest kan ervoor zorgen dat vrouwen met hormoonpositieve borstkanker minder vaak onnodig chemotherapie krijgen. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek met ruim 4000 vrouwen tussen de 40 en 60 jaar. De test werkte ook bij jongere vrouwen. In Nederland worden al vergelijkbare testen toegepast en vergoed sinds vorig jaar. Het weerbericht. Vrij zonnig. Later steeds meer stapelwolken en lokaal komt er een bui voor. De temperatuur stijgt naar 20 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
1: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM.

Random Obsession Part 1.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
1: In Hongarije is het conflict tussen premier Magyar en president Süliok verder opgelopen. Magyar vindt Süliok ongeschikt en eist zijn vertrek. Een ultimatum aan Süliok is verlopen. Het gesprek van vanochtend leverde niets op. Magyar wil binnen een maand de grondwet aanpassen, zodat de president kan worden ontslagen. Tot die tijd neemt het parlement het presidentschap waar. De Raad van State adviseert het kabinet de regels voor vuurwerkontheffingen te verscherpen bij de invoering van het landelijke vuurwerkverbod komende jaarwisseling. Volgens de Raad is het nu te eenvoudig om een ontheffing te krijgen en is de handhaving lastig. Staatssecretaris Bertram reageert op 1 juli met een definitief besluit. De rechtbank in Düsseldorf heeft een 36-jarige Syriër veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Hij stak op 18 mei vorig jaar 5 mensen neer in een café in Bielefeld, waarvan 4 ernstig gewond raakten. De man was lid van terreurgroep IS. Justitie acht hem schuldig aan 4 pogingen tot moord en gevaarlijk vanwege radicalisering. James Milner stopt na 24 jaar als profvoetballer. De 40-jarige middenvelder speelde 658 wedstrijden in de Premier League, een record. Milner begon bij Leeds United en speelde verder voor Swindon Town, Newcastle United, Aston Villa, Manchester City, Liverpool en Brighton. Hij won met Liverpool onder meer de Premier League en de Champions League.
2: Het weerbericht. Vrij zonnig. Later steeds meer stapelwolken en lokaal komt er een bui voor. De temperatuur stijgt naar 20 tot 24 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
3: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

dance en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De Raad van State adviseert het kabinet de regels voor vuurwerkontheffingen te verscherpen bij de invoering van het landelijke vuurwerkverbod komende jaarwisseling. Volgens de Raad is het nu te eenvoudig om een ontheffing te krijgen en is de handhaving lastig. Staatssecretaris Bertram reageert op 1 juli met een definitief besluit. In Hongarije is het conflict tussen premier Magyar en president Szulyok verder opgelopen. Magyar vindt Szulyok ongeschikt en eist zijn vertrek. Een ultimatum aan Szulyok is verlopen. Het gesprek van vanochtend leverde niets op. Magyar wil binnen een maand de grondwet aanpassen, zodat de president kan worden ontslagen. Tot die tijd neemt het parlement het presidentschap waar. James Milner stopt na 24 jaar als profvoetballer. De 40-jarige middenvelder speelde 658 wedstrijden in de Premier League, een record. Milner begon bij Leeds United en speelde verder voor Swindon Town, Newcastle United, Aston Villa, Manchester City, Liverpool en Brighton. Hij won met Liverpool onder meer de Premier League en de Champions League. De rechtbank in Düsseldorf heeft een 36-jarige Syriër veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Hij stak op 18 mei vorig jaar 5 mensen neer in een café in Bielefeld, waarvan 4 ernstig gewond raakten. De man was lid van terreurgroep IS. Justitie acht hem schuldig aan 4 pogingen tot moord en gevaarlijk vanwege radicalisering. Het weerbericht. Vrij zonnig. Later steeds meer stapelwolken en lokaal komt er een bui voor. De temperatuur stijgt naar 20 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Ik zag de grootvader van Prins en die leidde daar in kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier, waar menige uitgeschitte kruidenier met zo'n wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olá.
0: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen en een misbezetene stond van voor.
1: Olé, olá.
0: En ik bezweer je, beminde gelovigen.

0: En toen dacht ik, beminde gelovige, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner die ondertussen vertrokken is naar de overkant.
1: Olé.
0: Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen.
1: Olé, ola.
0: Je moest eens zien hoe aanmächtig ze achteraf nog proberen op hun levensgezel in te kruipen.
1: Olé, ola.
0: Trek me uit de Vlaamse klei. Geef me een drummer.

op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Meerdere hardlopers zijn zondag onwel geworden tijdens wedstrijden in Utrecht, Amersfoort en Groningen door de hitte. In Amersfoort en Utrecht werd iemand gereanimeerd. In Groningen waren ambulances uit andere provincies nodig. 17 deelnemers werden onwel. 3 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Organisaties nemen maatregelen, maar verplaatsen wedstrijden lijkt niet haalbaar. De Raad van Discipline in Amsterdam heeft advocaat Geert-Jan Knoops voorwaardelijk geschorst met een proeftijd van 2 jaar, wegens onvoldoende informeren van een cliënt

0: en excessieve declaraties. Ook Carrie Knoops hamburger is berispt voor onduidelijke communicatie en hoge rekeningen. De betrokkenen kunnen binnen 30 dagen in hoger beroep bij het Hof van Discipline. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in het Maltese Mahtab zijn vanochtend vroeg twee mannen licht gewond geraakt. Zij waren op een nabijgelegen veld. Dieren rondom de fabriek kwamen om het leven. Ook raakten gebouwen beschadigd. Hulpdiensten zijn ter plaatse en het gebied is afgesloten. De oorzaak van de explosie wordt onderzocht. Nederland helpt 47 Palestijnen met een Nederlands werk- of studievisum actief om Gaza te verlaten. Drie van hen hebben van Israël toestemming gekregen, twee reizen naar Nederland, één naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent diplomatieke hulp en zal dit binnenkort ook voor de rest van de groep doen. Het is geen volledige evacuatie. Het weerbericht. Wolken en zon wisselen elkaar af. In het noordoosten kan een enkele bui ontstaan. Tussen 20 en 24 graden. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. In mono of kamerbreed stereo.
2: Zo, maar dat klinkt pittig.
1: It's Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
6: RadioNet met een D.
5: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: right back.
1: Dit is nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De Raad van Discipline in Amsterdam heeft advocaat Geert-Jan Knoops voorwaardelijk geschorst met een proeftijd van 2 jaar, wegens onvoldoende informeren van een cliënt en excessieve declaraties. Ook Carrie Knoops Hamburger is berispt voor onduidelijke communicatie en hoge rekeningen. De betrokkenen kunnen binnen 30 dagen in hoger beroep bij het Hof van Discipline. Meerdere hardlopers zijn zondag onwel geworden tijdens wedstrijden in Utrecht, Amersfoort en Groningen door de hitte. In Amersfoort en Utrecht werd iemand gereanimeerd. In Groningen waren ambulances uit andere provincies nodig. 17 deelnemers werden onwel. 3 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Organisaties nemen maatregelen, maar verplaatsen wedstrijden lijkt niet haalbaar. Nederland helpt 47 Palestijnen met een Nederlands werk- of studievisum actief om Gaza te verlaten. 3 van hen hebben van Israël toestemming gekregen, 2 reizen naar Nederland, 1 naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent diplomatieke hulp en zal dit binnenkort ook voor de rest van de groep doen. Het is geen volledige evacuatie.

0: politie. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in het Maltese Mahtab zijn vanochtend vroeg twee mannen licht gewond geraakt. Ze waren op een nabijgelegen veld. Dieren rondom de fabriek kwamen om het leven. Ook raakten gebouwen beschadigd. Hulpdiensten zijn ter plaatse en het gebied is afgesloten. De oorzaak van de explosie wordt onderzocht. Het weerbericht. Wolken en zon wisselen elkaar af. In het noordoosten kan een enkele bui ontstaan. Tussen 20 en 24 graden. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

dans en wat top 40. Is Hits Power FM.

Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De 35-jarige man uit Os, die is aangehouden voor de dood van een jeugdtrainer uit Berchem, kreeg in juli TBS met voorwaarden opgelegd na een geweldsincident in Ede. Het slachtoffer werd vrijdag in een sloot gevonden. De politie vermoedt een misdrijf. Het onderzoek loopt nog. Morgen wordt de verdachte voorgeleid. De Franse marine heeft zondagochtend samen met onder meer het Verenigd Koninkrijk een Russische olietanker onderschept, ruim 700 kilometer ten westen van Bretagne. Het schip voer onder Madagaskische vlag en zou deel uitmaken van de Russische schaduwvloot die westerse sancties omzeilt. Nederland was niet betrokken bij de actie. Uit cijfers van TBS Nederland blijkt dat de doorstroom in TBS-klinieken verder is verslechterd. In 2025 konden 118 patiënten worden opgenomen, 28% minder dan in 2024. In de Rooische Wissel wachten tientallen uitbehandelde TBS'ers al jaren op overplaatsing, waardoor nieuwe patiënten niet kunnen instromen. Selene Williams keert na ruim 3 jaar terug op de WTA-tour. De 44-jarige tennister doet mee aan het dubbelspel op het grastoernooi van Queens in Londen, dat van 8 tot en met 14 juni wordt gehouden. Het is nog niet bekend met wie zij zal spelen. Williams won 73 enkelspeltitels, waaronder 23 Grand Slams. Het weerbericht. Wolken en zon wisselen elkaar af. In het noordoosten kan een enkele bui ontstaan. Tussen 20 en 24 graden. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar itspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag.
1: De Franse marine heeft zondagochtend samen met onder meer het Verenigd Koninkrijk een Russische olietanker onderschept, ruim 700 kilometer ten westen van Bretagne. Het schip voer onder Madagaskische vlag en zou deel uitmaken van de Russische schaduwvloot die westerse sancties omzeilt. Nederland was niet betrokken bij de actie. De 35-jarige man uit Os, die is aangehouden voor de dood van een jeugdtrainer uit Berchem, kreeg in juli tbs met voorwaarden opgelegd na een geweldsincident in Ede. Het slachtoffer werd vrijdag in een sloot gevonden. De politie vermoedt een misdrijf. Het onderzoek loopt nog. Morgen wordt de verdachte voorgeleid. Grote schade bij een explosie in het dorp Kaum Toep in Myanmar. Volgens de lokale autoriteiten kwamen 39 mensen om het leven en raakten zeker 75 mensen gewond toen een opslagplaats voor mijnbouwexplosieven ontplofte. Getuigen melden dat tussen de 100 en 200 woningen zijn beschadigd of verwoest. Uit cijfers van TBS Nederland blijkt dat de doorstroom in TBS-klinieken verder is verslechterd. In 2025 konden 118 patiënten worden opgenomen, 28% minder dan in 2024. In de Rooische Wissel wachten tientallen uitbehandelde TBS'ers al jaren op overplaatsing, waardoor nieuwe patiënten niet kunnen instromen. Het weerbericht. Op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af naar ongeveer 15 graden. Dinsdag trekken van zuidwest naar noordoost buien over het land. Daarbij is kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Reddingswerkers zoeken in Laos naar een alternatieve route om twee vermiste goudzoekers uit een grot te bevrijden. Vandaag is opnieuw water uit de grot gepompt. Zware regen vertraagde de reddingsactie gisteren. 5 andere goudzoekers zijn vorige week gered en herstellen in het ziekenhuis. 2 mannen zitten inmiddels bijna 2 weken vast. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen en bewoners opgeroepen te vertrekken. Iran dreigt de gesprekken met de VS op te schorten als Israël zich niet uit Libanon terugtrekt. In Zuid-Libanon en Noord-Israël zijn dagelijks wederzijdse aanvallen tussen Israël en Hezbollah. Ongeveer 150 asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel worden tijdelijk opgevangen in een sporthal in Tweede Exloërmond. Zij overnachten daar 3 dagen en worden dagelijks met de bus heen en weer gebracht. In de sporthal is 's nachts het Rode Kruis aanwezig. De opvang in Ter Apel blijft overvol. In Colombia is het lichaam gevonden van een 41-jarige toeriste uit Schagen die sinds vorige week vermist was. De vrouw werd gisteren aangetroffen in een meer bij Salento. Lokale autoriteiten doen onderzoek naar de doodsoorzaak. Zaterdag begon de zoekactie nadat zij sinds maandag niet meer was gezien. Het weerbericht. Op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af naar ongeveer 15 graden. Dinsdag trekken van zuidwest naar noordoost buien over het land. Daarbij is kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: It's Power FM.
0: Informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: right back. Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen en bewoners opgeroepen te vertrekken. Iran dreigt de gesprekken met de VS op te schorten als Israël zich niet uit Libanon terugtrekt. In Zuid-Libanon en Noord-Israël zijn dagelijks wederzijdse aanvallen tussen Israël en Hezbollah. Reddingswerkers zoeken in Laos naar een alternatieve route om twee vermiste goudzoekers uit een grot te bevrijden. Vandaag is opnieuw water uit de grot gepompt. Zware regen vertraagde de reddingsactie gisteren. Vijf andere goudzoekers zijn vorige week gered en herstellen in het ziekenhuis. Twee mannen zitten inmiddels bijna twee weken vast. In Colombia is het lichaam gevonden van een 41-jarige toeriste uit Schagen die sinds vorige week vermist was. De vrouw werd gisteren aangetroffen in een meer bij Salento. Lokale autoriteiten doen onderzoek naar de doodsoorzaak. Zaterdag begon de zoekactie nadat zij sinds maandag niet meer was gezien. Ongeveer 150 asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel worden tijdelijk opgevangen in een sporthal in Tweede Exloërmond. Zij overnachten daar drie dagen en worden dagelijks met de bus heen en weer gebracht. In de sporthal is 's nachts het Rode Kruis aanwezig. De opvang in Ter Apel blijft overvol. Het weerbericht. Op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af naar ongeveer 15 graden. Dinsdag trekken van zuidwest naar noordoost buien over het land. Daarbij is kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In Colombia is het lichaam gevonden van een 41-jarige toeriste uit Schagen die sinds vorige week vermist was. De vrouw werd gisteren aangetroffen in een meer bij Salento. Lokale autoriteiten doen onderzoek naar de doodsoorzaak. Zaterdag begon de zoekactie nadat zij sinds maandag niet meer was gezien. Ongeveer 150 asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel worden tijdelijk opgevangen in een sporthal in Tweede Exloërmond. Zij overnachten daar 3 dagen en worden dagelijks met de bus heen en weer gebracht. In de sporthal is 's nachts het Rode Kruis aanwezig. De opvang in Ter Apel blijft overvol. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen en bewoners opgeroepen te vertrekken. Iran dreigt de gesprekken met de VS op te schorten als Israël zich niet uit Libanon terugtrekt. In Zuid-Libanon en Noord-Israël zijn dagelijks wederzijdse aanvallen tussen Israël en Hezbollah. Reddingswerkers zoeken in Laos naar een alternatieve route om 2 vermiste goudzoekers uit een grot te bevrijden. Vandaag is opnieuw water uit de grot gepompt. Zware regen vertraagde de reddingsactie gisteren. 5 andere goudzoekers zijn vorige week gered en herstellen in het ziekenhuis. 2 mannen zitten inmiddels bijna 2 weken vast. Het weerbericht. Op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af naar ongeveer 15 graden. Dinsdag trekken van zuidwest naar noordoost buien over het land. Daarbij is kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM.
2: Let me say the sense, baby.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Nightback. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De Krim kampt sinds het weekend met een tekort aan brandstof na Oekraïnse droneaanvallen op Russische raffinaderijen. Brandstof wordt er gerantsoeneerd en euro 95 is alleen met bon verkrijgbaar. Ook in andere delen van Rusland gelden beperkingen. Rusland sloot de snelweg R-280 tussen Rostov en de Krim vanwege beschadigde infrastructuur. Tijdens een aanhouding op 19 mei in een asielzoekerscentrum in Zeist heeft een agent een zwangere vrouw hardhandig weggehaald. De agent wist niet dat zij zwanger was. De politie onderzoekt het incident. Beelden van het optreden circuleren op sociale media. Na publicatie ontving de politie bedreigingen en heeft daarom reacties op sociale media uitgeschakeld. De politie in Toronto heeft ruim 10.000 nagemaakte voetbalartikelen in beslag genomen in aanloop naar het WK voetbal. De goederen, waaronder shirts, petten, vlaggen en twee namaak wereldbekers, werden gevonden in Mississauga. Twee mannen zijn aangehouden. De waarde van de partij wordt geschat op ruim 3 miljoen Canadese dollar. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Herugowaard is gisteravond één persoon om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Rond 7:30 kwamen meerdere hulpdiensten ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. De omgeving is ruim afgezet voor onderzoek. Het weerbericht. Op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af naar ongeveer 15 graden. Dinsdag trekken van zuidwest naar noordoost buien over het land. Daarbij is kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: denk je aan? Wat ben je stil, waar denk je aan?
1: Oh no!
2: Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De Krim kampt sinds het weekend met een tekort aan brandstof na Oekraïnse droneaanvallen op Russische raffinaderijen. Brandstof wordt er gerantsoeneerd en euro 95 is alleen met bon verkrijgbaar. Ook in andere delen van Rusland gelden beperkingen. Rusland sloot de snelweg R280 tussen Rostov en de Krim vanwege beschadigde infrastructuur. Tijdens een aanhouding op 19 mei in een asielzoekerscentrum in Zeist heeft een agent een zwangere vrouw hardhandig weggehaald. De agent wist niet dat zij zwanger was. De politie onderzoekt het incident. Beelden van het optreden circuleren op sociale media. Na publicatie ontving de politie bedreigingen en heeft daarom reacties op sociale media uitgeschakeld. De politie in Toronto heeft ruim 10.000 nagemaakte voetbalartikelen in beslag genomen in aanloop naar het WK voetbal. De goederen, waaronder shirts, petten, vlaggen en twee namaak wereldbekers, werden gevonden in Mississauga. Twee mannen zijn aangehouden. De waarde van de partij wordt geschat op ruim 3 miljoen Canadese dollar. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Herugowaard is gisteravond één persoon om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Rond 7:30 kwamen meerdere hulpdiensten ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. De omgeving is ruim afgezet voor onderzoek. Het weerbericht. Op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af naar ongeveer 15 graden. Dinsdag trekken van zuidwest naar noordoost buien over het land. Daarbij is kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Tot zover het nieuws op je radio.
3: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.
4: Your station number one.

Haas, Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar

0: Radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. De Krim kampt sinds het weekend met een tekort aan brandstof na Oekraïnse droneaanvallen op Russische raffinaderijen. Brandstof wordt er gerantsoeneerd en euro 95 is alleen met bon verkrijgbaar. Ook in andere delen van Rusland gelden beperkingen. Rusland sloot de snelweg R-280 tussen Rostov en de Krim vanwege beschadigde infrastructuur. Tijdens een aanhouding op 19 mei in een asielzoekerscentrum in Zeist heeft een agent een zwangere vrouw hardhandig weggehaald. De agent wist niet dat zij zwanger was. De politie onderzoekt het incident. Beelden van het optreden circuleren op sociale media. Na publicatie ontving de politie bedreigingen en heeft daarom reacties op sociale media uitgeschakeld. De politie in Toronto heeft ruim 10.000 nagemaakte voetbalartikelen in beslag genomen in aanloop naar het WK voetbal. De goederen, waaronder shirts, petten, vlaggen en twee namaak wereldbekers, werden gevonden in Mississauga. Twee mannen zijn aangehouden. De waarde van de partij wordt geschat op ruim 3 miljoen Canadese dollar. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Herugowaard is gisteravond één persoon om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Rond 7:30 kwamen meerdere hulpdiensten ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. De omgeving is ruim afgezet voor onderzoek. Het weerbericht. Op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af naar ongeveer 15 graden. Dinsdag trekken van zuidwest naar noordoost buien over het land. Daarbij is kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De Krim kampt sinds het weekend met een tekort aan brandstof na Oekraïnse droneaanvallen op Russische raffinaderijen. Brandstof wordt er gerantsoeneerd en euro 95 is alleen met bon verkrijgbaar. Ook in andere delen van Rusland gelden beperkingen. Rusland sloot de snelweg R280 tussen Rostov en de Krim vanwege beschadigde infrastructuur. Tijdens een aanhouding op 19 mei in een asielzoekerscentrum in Zeist heeft een agent een zwangere vrouw hardhandig weggehaald. De agent wist niet dat zij zwanger was. De politie onderzoekt het incident. Beelden van het optreden circuleren op sociale media. Na publicatie ontving de politie bedreigingen en heeft daarom reacties op sociale media uitgeschakeld. De politie in Toronto heeft ruim 10.000 nagemaakte voetbalartikelen in beslag genomen in aanloop naar het WK voetbal. De goederen, waaronder shirts, petten, vlaggen en twee namaak wereldbekers, werden gevonden in Mississauga. Twee mannen zijn aangehouden. De waarde van de partij wordt geschat op ruim 3 miljoen Canadese dollar. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Herugowaard is gisteravond één persoon om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Rond 7:30 kwamen meerdere hulpdiensten ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. De omgeving is ruim afgezet voor onderzoek. Het weerbericht. Op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af naar ongeveer 15 graden. Dinsdag trekken van zuidwest naar noordoost buien over het land. Daarbij is kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt prettig.
0: Hits Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phone House eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phone House. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet.
6: Radionet met een D.
5: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De Krim kampt sinds het weekend met een tekort aan brandstof na Oekraïnse droneaanvallen op Russische raffinaderijen. Brandstof wordt er gerantsoeneerd en euro 95 is alleen met bon verkrijgbaar. Ook in andere delen van Rusland gelden beperkingen. Rusland sloot de snelweg R280 tussen Rostov en de Krim vanwege beschadigde infrastructuur. Tijdens een aanhouding op 19 mei in een asielzoekerscentrum in Zeist heeft een agent een zwangere vrouw hardhandig weggehaald. De agent wist niet dat zij zwanger was. De politie onderzoekt het incident. Beelden van het optreden circuleren op sociale media. Na publicatie ontving de politie bedreigingen en heeft daarom reacties op sociale media uitgeschakeld. De politie in Toronto heeft ruim 10.000 nagemaakte voetbalartikelen in beslag genomen in aanloop naar het WK voetbal. De goederen, waaronder shirts, petten, vlaggen en twee namaak wereldbekers, werden gevonden in Mississauga. Twee mannen zijn aangehouden. De waarde van de partij wordt geschat op ruim 3 miljoen Canadese dollar. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Herugowaard is gisteravond één persoon om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Rond 7:30 kwamen meerdere hulpdiensten ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. De omgeving is ruim afgezet voor onderzoek. Het weerbericht. Op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af naar ongeveer 15 graden. Dinsdag trekken van zuidwest naar noordoost buien over het land. Daarbij is kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Power FM.